snel toch gaat de tijd. Amsterdam eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool, met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit. En een koppeltje Ghanese zit hier stom verbaasd te wezen. Dit hadden ze nooit gedacht, ze fietsen hier zelfs in de gracht. Een Engelsman gaat op zijn bike, sightseeing over de Seedijk. In de koffieshop het strootje, krijg je koffie bij je blootje. En een zwerver eet zijn prak, enkel uit de biobak. Eén milieu oké diner, Amsterdam holladier.

you're so pretty. Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf de brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor.

paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.